0: De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van 600 euro aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 3:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 22:00 en 6:00 thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 5:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 22:00 en 6:00 thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 6 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Venezuela is getroffen door 2 zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. Het epicentrum van de eerste beving lag 53 kilometer uit de Venezolaanse kust en had een kracht van 7,2. Kort daarna volgde een nog zwaardere met een kracht van 7,5. Het zijn de zwaarste aardbevingen in Venezuela in 100 jaar. Ook is er kans op naschokken. De Amerikaanse geologische dienst verwacht veel slachtoffers en grote schade. Waarnemend president Delcy Rodriguez zegt dat er veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen en heeft de noodtoestand afgekondigd. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737 toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. De Airbus A321 wordt een van de belangrijkste vliegtuigen voor routes binnen Europa. De KLM is al een tijdje bezig om de vloot te vernieuwen met toestellen die zuiniger, stiller en efficiënter zijn. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: Het is nu 7 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. Het epicentrum van de eerste beving lag 53 kilometer uit de Venezolaanse kust en had een kracht van 7,2. Kort daarna volgde een nog zwaardere met een kracht van 7,5. Het zijn de zwaarste aardbevingen in Venezuela in 100 jaar. Ook is er kans op naschokken. De Amerikaanse Geologische Dienst verwacht veel slachtoffers en grote schade. Waarnemend president Delcy Rodriguez zegt dat er veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen en heeft de noodtoestand afgekondigd. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737 toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. De Airbus A321 wordt een van de belangrijkste vliegtuigen voor routes binnen Europa. De KLM is al een tijdje bezig om de vloot te vernieuwen met toestellen die zuiniger, stiller en efficiënter zijn. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

Je dacht dat je kon spelen met mij en mijn verdriet. Maar nu jouw ogen opengaan, is het te laat. Ik neem het niet.

0: moment aan om met grafieken zijn stellingen te onderbouwen. Rutte noemde onder meer de duizenden Amerikaanse toestellen die vanaf Europese basis zijn opgestegen. Ook trokken Europa en Canada $1200 miljard meer uit voor defensie sinds Trump president is. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school. Dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. Zo kan worden voorkomen dat kinderen problemen krijgen omdat ze te lang in de situatie blijven hangen. Uit eerder onderzoek blijkt dat ruim 3/4 van de kinderen onder de 16 een dierbare heeft verloren. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Nederlanders in Venezuela worden via de ambassade in Caracas geïnformeerd wat ze het beste kunnen doen na de aardbevingen daar. Hen wordt aangeraden een veilige plek te zoeken. Ook moeten ze bij beschadigde gebouwen wegblijven en open ruimtes buiten opzoeken. Via familie en vrienden kunnen ze contact houden. De Nederlandse ambassade in Venezuela is dag en nacht bereikbaar voor hulpvragen. Bij de aardbevingen vielen tot nu toe zeker 32 doden en 700 gewonden. Het gaat zeker enkele weken duren voordat de 11.000 zeevarenden zijn geëvacueerd uit de straat van Hormuz. Er zitten zo'n 600 schepen vast. Deze week werd duidelijk dat de zeestraat weer is geopend. De VN hoopt dat er ongeveer 50 schepen per dag door de zeestraat kunnen. Het evacuatieplan leidt de schepen over twee routes langs de kust van Oman en Iran. In het zuiden van Mexico is een onbekende Maya-stad ontdekt met een piramidetempel. Dankzij een laserscanner kon de plaats vanuit de lucht onder het bladerdak van het oerwoud worden gevonden. Volgens wetenschappers is de Maya-stad 11 tot 1400 jaar oud. De onderzoekers moesten eerst een pad van 5 kilometer door de jungle hakken om de stad te bereiken. De stad meet 22 voetbalvelden. De Maya-cultuur eindigde in de 16e eeuw na de komst van de Spanjaarden. Het KNMI denkt dat het vannacht de warmste nacht ooit gemeten zal worden. In het Limburgse Beek daalt het kwik mogelijk niet onder de 25 graden. Het huidige record werd gemeten in het Gelderse Delen met 24,4 graden in 2018. Afgelopen nacht was het de warmste juninacht ooit. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen en ook meer dagen waarop het niet kouder wordt dan 20 graden volgens het KNMI. Het weer volop zon en tropisch bij een matige noordoostenwind. In het noorden maximaal rond de 28 graden. In Limburg kan het kwik de 37 graden aantikken. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
6: The music.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.
13: Beleef muziek uit het verleden en heden.
14: De Muziekfabriek.
15: Het doet me weer deugd om je te mogen begroeten voor een uurtje de Muziekfabriek hier op je favoriete radiostation. Zet hem gewoon een streepje harder, dan kunnen de buren ook meegenieten. En laten we snel van start gaan met de eerste drie.
16: Rond succes ermee, jongen.
15: En de eerste is uit de jaren 80. Misschien heb je er nog wel op staan te dansen, wie zal het zeggen. Het is die

0: keer. Tenminste, ik doe mijn best. Want de muziek, die staat bij ons centraal. Als laatste Toni Braxton en Unbreak My Heart. Daarvoor zat dat Spaanse nummer van Abiero, Soler Animal. En we begonnen dit rijtje van drie met dat liedje uit de jaren 80. En misschien heb je net als ik op dat nummer staan te dansen. First Yours en Dr. Love.
1: Grote en kleine hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: De vraag is natuurlijk, welk jaar? Nou, daar gaan we.
1: Onze jaartelling loopt en stopt bij het jaar.
0: Ja, dit keer 2001.
1: Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Ricky Martin en Christina Aguilera met Nobody Wants to Be Lonely. Henrique Martin Morales werd in San Juan geboren op 24 december 1971. Je kent hem beter onder de artiestennaam Ricky Martin. Deze Puerto Ricaanse zanger heeft wereldwijd meer dan 55 miljoen albums verkocht. Hij begon zijn carrière op 8-jarige leeftijd als kindersterretje bij de in Zuid-Amerika razend populaire jongerengroep Mulendo. Zijn eerste drie singles werden grote zomerhits. Martin is eveneens ambassadeur van UNICEF en richtte de Ricky Martin Foundation op. Een stichting die opkomt voor kansarme kinderen over de gehele wereld. Hij kreeg in 2007 een ster op de Hollywood Walk of Fame. Ook is hij vanaf dat jaar meerdere malen een uitgenodigde artiest op het internationale songfestival van Buena del Mar in Chili. Het belangrijkste songfestival van Latijns-Amerika. In 2011 vieren wij de Spaanse nationaliteit. Die week samen met Christina Aguilera op nummer 8, een week eerder op 6. Hoogste behaalde notering was nummer 3 voor het liedje Nobody Wants to Be Lonely. En dat voor 6 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit.
0: De kleine hit is van Bastien met You've Got My Love. Bas Bon werd in Haarlem geboren op 17 juli 1974. Hij is een Nederlandse producent en uitvoerder van zowel de muziek als de zang. En dat van voornamelijk elektronische muziek. Hij produceert onder andere voor de jeugd van tegenwoordig. Bon is beter bekend onder zijn pseudoniem Bastien. Onder deze naam scoorde hij in 2001 een hit met You've Got My Love. Bastien is ook de naam van de band waarmee Bas Bon live optreedt. Andere pseudoniemen die Bas Bon gebruikt zijn Seymour Bites, Gifted, Comtrone en Fatima Yamaha. Die week stond Bastien op nummer 33 en een week eerder op 31. Hoogste behaalde notering was nummer 17 en dat voor 5 weken hitlijst. We gaan terug naar week 13 van 31 maart 2001.
1: Een hit.

Weet je wat nou zo leuk is aan dit liedje van Bastien? Je krijgt ook nog een klein cadeautje. Want hij gaat gewoon verder. Luister maar. Ja. Twee liedjes op rij. De grote en de kleine hit. Beide afkomstig uit 2001. Bastien met You've Got My Love. En die grote hit, die was van Ricky Martin en Christina Aguilera. And Nobody Wants to Be Lonely. Lekker zomers als je mij vraagt. Dit is nog altijd de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Nog voor je onderweg, de Jukebox Classic. Maar nu eerst Nederlandstalig. Joris Lintzen en Caramba de

0: Zijn naam is Boy George en hij maakte deel uit van dit bandje Culture Club. It's a Miracle. Het was een dikke hit in de jaren 80. En Boy George, ja, die was in die periode zeer vooruitstrevend en extravagant. Als je het naadje van de kous wil weten, dan moet je maar even googelen. Daarvoor zat John Mayer van het album The Search for Everything, hoorde je daarvan. Still Feel Like Your Man. En we begonnen Nederlandstalig met Joris Linzen en Karamba, De Wolver en De Maan.
1: We're going back in time. Listen to the jukebox. Jukebox classic.
0: Johnny Ferguson werd geboren op 22 maart 1937 in Nashville, Tennessee. We hebben te maken met een Amerikaanse pop-country zanger die zijn muzikale carrière in de late jaren 50 begon.
1: But first, Ron, tell something more about it.
0: Dat deed hij in eerste instantie als discjockey op een verscheidenheid van kleine radiostations. Die waren te horen rond het gebied van Nashville. Als schrijver slaagde hij erin om een paar van zijn nummers op te nemen en ondertekende daarbij een platencontract. Zijn eerste single, Kathy John D. Loudermilk, gezongen door Angela Jones, gaf hem een transatlantische top 30 hit in 1960. In Europa wist hij in Engeland door een geproduceerde cover van Michael Cox eveneens een hit te scoren. Met een versie van I Understand zou het minder goed gaan. Hij slaagde er niet in om aan beide zijden van de Atlantische Oceaan zijn reputatie waar te maken. En behoort hij tot de gelederen van The One Hit Wonder.
1: It's now time to push the buttons, so Ron play.
0: Ja, luister uit onze jukebox naar Johnny Ferguson met Angela Jones.
1: The juke-

0: blijft ze gewoon lekker doorgeven, die Jukebox Classics. Roenvandersteen.nl. Ik liet wederom de Jukebox voor je draaien. En dit keer kwam eruit Johnny Ferguson en Angela Jones. Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan. Laten we snel doorgaan, want deze is zo lekker, die eerste. Van Lorca en You.
1: Hier is weer een uurtje. Niet te verslaan. De Muziekfabriek.

0: van de film 007, The Spy Who Loved Me. Het heette Nobody Does It Better. Daarvoor zat er Nederlandstalig van de scene. Iedereen is van de wereld. We begonnen dit rijtje van drie met Lorca en You. Carleen Anderson werd geboren op 10 mei 1957.
1: De ene keer uit de jaren 80, dan weer uit de jaren 90 en zelfs de jaren 2000. Verrassend is het wel, ouwe lullenplaat.
0: We hebben te maken met een Amerikaanse soulzangeres. Ze boekte met name succes in Engeland. Ze is de dochter van zangeres Vicky Anderson en de stiefdochter van Bobby Bird. En ze was de liedzangeres van The Young Disciples. Via The Young Disciples kwam Anderson in contact met Ashley Newton van het platenlabel Virgin Records. Haar eerste album werd voorafgegaan door de EP Dusky Chapeau uit 1993. Anderson schreef voor albums de meeste nummers zelf en sommige waren van co-writer-producent Ian Green. Verder kreeg ze medewerking van Mark Niven, die je waarschijnlijk nog wel kent van Fairground Attraction. Ze kreeg voor album de nominatie voor de Best International Brit Newcomer in 1995. Anderson's tweede soloalbum, Blessed Burden, uitgebracht in 1998, werd geproduceerd door Paul Weller. Anderson schreef weer de meeste nummers zelf. Weller ondersteunde haar hierin en was het creatieve brein. Later ontgoochelde hij haar om een nieuwe richting op te gaan, wat resulteerde in het album True Spirit uit 1994.
1: Dit keer terug naar de jaren
0: 90.
1: Oude lummeplaat.
0: Luister nog eens naar het liedje Mama Said. Een nummer wat in 1994 werd uitgebracht en wordt gezongen door Carleen Anderson.

0: dat mag overduidelijk zijn. Je hoorde Mama Said.
1: De muziekfabriek.
0: Ja, en tijdens de opnames van het album True Spirit had Allison allianties met de Brand New Heavies. Omdat haar platencontract niet werd verlengd, ging ze in op het aanbod van de Brand New Heavies. Ze sloot zich aan en werd daar dus zangeres. In januari 1999 tot september 2000 had ze een wereldwijde tour samen met de Brand New Heavies. Ik heb nog een tweetal liedjes voor klaarstaan in dit uurtje van de muziekfabriek. Dat is die van Doe, Mijn Kleine Huis, gevolgd door een liedje uit de jaren 80 van Nick Kershaw. I Won't Let the Sun Go Down on Me. Dit was het weer. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Wees lief voor elkaar. En ik zeg maar weer gegroet en adios. En laat hem vooral staan op dit radiostation.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTunes Radio. De lunch van president Trump met zijn republikeinse partijgenoten is gisteren uitgemond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Ingewijden zeggen dat zowel de president als senator Cassidy zijn stem verhief. De Senaat herinnerde er officieel aan dat voor een oorlog toestemming van het congres nodig is. Bij eerdere gelegenheid haalden die resoluties het niet. Deze week lukte het wel, omdat twee partijgenoten afwezig waren en vier kritische republikeinen met de democraten meestemden. De resoluties hebben overigens geen gevolgen voor Trump. De olieprijzen zijn weer terug op het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Automobilisten gaan dat de komende dagen ook merken aan de pomp. Voor een liter euroloodvrij moet nu €2,45 worden betaald. De olieprijs op de wereldmarkt zakte vandaag naar minder dan $73 per vat. Tijdens de oorlog steeg de prijs naar zo'n $115. Ook wordt er nu reeds geladen Iraanse olie aangeboden en is de belangrijke straat van Hormuz weer open. Nederlanders in Venezuela worden via de ambassade in Caracas geïnformeerd wat ze het beste kunnen doen na de aardbevingen daar. Hen wordt aangeraden een veilige plek te zoeken. Ook moeten ze bij beschadigde gebouwen wegblijven en open ruimtes buiten opzoeken. Via familie en vrienden kunnen ze contact houden. De Nederlandse ambassade in Venezuela is dag en nacht bereikbaar voor hulpvragen. Bij de aardbevingen vielen tot nu toe zeker 32 doden en 700 gewonden. In het zuiden van Mexico is een onbekende Maya-stad ontdekt met een piramidetempel. Dankzij een laserscanner kon de plaats vanuit de lucht onder het bladerdak van het oerwoud worden gevonden. Volgens wetenschappers is de Maya-stad 11 tot 1400 jaar oud. De onderzoekers moesten eerst een pad van 5 kilometer door de jungle hakken om de stad te bereiken. De stad meet 22 voetbalvelden. Het weer volop zon en tropisch bij een matige noordoostenwind. In het noorden maximaal rond de 28 graden. In Limburg kan het kwik de 37 graden aantikken. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
6: The music.
5: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.

0: wilde haren van 1974. Ja, het was de Doors Corporation met Rocking Soul.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve Lloyd van Hoorn.

Het was een megadiscotheek in Londen onder andere, maar niet alleen in Londen, ook in Doetinchem. Niet verder vertellen, talk of the talk. Dan gaan de Pretenders. Leuk dat jij er weer bij bent. En nog steeds luistert naar je favoriete radiostation. Ja, tuurlijk. Muziek door de jaren heen en die voltooid verleden tijd.

zouden we zijn geweest als deze heren niet mee hadden gedeeld in de popgeschiedenis. Geweldig toch? Barry Robin en Maurice Gibb. De Bee Gees en If I Can Have You. Zometeen een fijne achter de rugen voor de enen. Hij staat in rij van 25. Vrienden, dit is de Middle of the Road Show. En dit is uit Londen. Wat het leuk zegt, Bananarama. Met het oude nummer van de Shocking Blue, Venus.

0: inderdaad, deze dames vonden dat wel flink lang mee in de hitlijst, hè? Mede dankzij producer. De man die een monument verdiende. Stock Aitken en Waterman, het hele trio.
1: Een nou. Fijne verraste de keukengordijn.
0: Hij heeft geleefd. Ja, en hoe? 20 weken tot 40. Zijn eerste grote in 66. Ramse Shaffy met Sammy.
2: Dit is de middel of the road show.

zat verstopt achter de kopjes en de borden en de schotels. Geweldig. Ja, was er veilig achter de keukengordijnen. En de Games People Play in de cirkel. Jaren komen en jaren gaan, maar dit soort fotografische werkjes, die blijven bestaan. White Plains, terug naar 1970, lieve luistervrienden, met My

Dan zit ik hier nauwelijks nog net, nou, net heel toevallig nog aan ja, een afgekoeld kopje koffie met een koekje. Aha. Dan gaat het plaatje over de zonovergoten margaritas. Oh, mensen, wat ik hier zin in. Mag er wel wat ijs bij? Mag er, ja? Massara hoorde je uit een gouden vervlogen tijd. Zometeen neem ik je mee terug naar Spanje. Met Patty Maga en José. Beter bekend als Luf. Maar, kennen we dit duo nog? 1979 waren het Baba.

zetten in zijn linkerbeen, dan het rechterbeen, dan weer het linkerbeen omhoog en weer het rechterbeen. Wat een feest ook, hè? Wat een feest ook aan de Costa Blanca. Op dit ogenblik. Jazeker. Ook daar zijn we te beluisteren in de Middle of the Road Show. Love you. Applausje. Mag er even voor klappen. Lukt dat? Oké. Mooi. Genoeg. Ja. Serieuzere werk. Maud en McNeil.

eind jaren 80, begin jaren 90. Dit was er één van. Maar dat Funk of You. De radio edit. Ja. Wim de G die maakt wel wat lachen. En Don P die kijkt. Die denkt, ja jongens, jullie lullen maar wat. Maar muziek is wel lekker, niet waar? Het waren jaren, gouden jaren. Via de lange palen en de digitale kanalen. En zelfs via de AM, de middengolf, hoor je.

op een rij. En We Are Family, het was Sister Sledge. Dit is de Middle of the Road Show. Die je graag mee terugneemt naar Gouden Jaar. Het zwart en vinyl. Opeens is het 1968.

0: praten over rode lampjes en zo. Red Light District, maar wist je dat ze hier ook op de 3-4 minuten aangaan? Ja, dat betekent in de studio mond houden, T-shirt weer het woord.
1: Of een presentator, weliswaar.
0: Oh, de volgende club staat er weer klaar. Zometeen nog veel meer aan de andere kant van het hele uur. Tot zover de Middle of the Road Show. We gaan nog lang niet met pensioen, vrienden, maar...

0: Dit is iTurn Radio, op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Het Openbaar Ministerie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank in de zaak rond de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Een 59-jarige Schiedammer werd door de rechtbank vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Eerder had het OM 24 jaar gevangenisstraf geëist. Zweekhorst werd tijdens het uitlaten van zijn honden door het hoofd geschoten. Later bleek dat niet hij, maar Dennis van den B. het doelwit was. Van den B. zat in het drugsmilieu en woonde bij Zweekhorst in de buurt. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma heeft in het Poolse Gdansk een akkoord getekend waarin staat dat Nederland Oekraïne helpt de energieinfrastructuur in het land sneller te repareren. Oekraïne krijgt van Nederland versneld 200 miljoen euro. Ook gaat materieel dat na ontmanteling van Nederlandse gasvelden overblijft richting Oekraïne. Verder trekt Nederland 1 miljoen euro uit voor het herstel van het Holenklooster in Kiev. De Europese lidstaten hebben een laatste akkoord gegeven voor het eerste deel van de Turnberry Deal die de EU en de VS vorig jaar zomer sloten. Dit houdt in dat de EU geen import heft op een lijst Amerikaanse industriële goederen en kreeft. Eerder wilde het Europees Parlement niet instemmen met een akkoord omdat de Amerikaanse president Trump dreigde Groenland in te lijven. De deal die er nu ligt is tot eind 2029 van kracht. Daarna moeten de EU en de VS opnieuw aan de onderhandelingstafel plaatsnemen. De lunch van president Trump met zijn republikeinse partijgenoten is gisteren uitgemond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Ingewijden zeggen dat zowel de president als senator Cassidy zijn stem verhief. De Senaat herinnerde er officieel aan dat er voor een oorlog toestemming van het congres nodig is. Bij eerdere gelegenheid haalden de resoluties het niet. Deze week lukte het wel omdat twee partijgenoten afwezig waren en vier kritische republikeinen met de democraten meestemden. Het weer, warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah. Yeah. Yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.
12: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
13: Dit is de

Ja, inderdaad, een hele bijzondere goede donderdagmiddag. Dat wordt een stevige middagmaal als je mij vraagt, als je met zo eentje kan beginnen. Muse and Uprising. Die mannen treden op 2 juli in Milwaukee, in Amerika natuurlijk. En dan ook nog op 5 juli aanstaande in Maryland in Australië. Ja, moest je eventjes op reis zijn en je zegt, ik ben wel liefhebber van Muse. Wel, je kunt ze daar altijd zien. Van harte welkom in de lunchbreak, zou ik zeggen. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Hier is de Red Hot Chili Peppers. En dat allemaal met hun Under the Bridge.

0: bij de radio was altijd een klein beetje raar geschminkt, hè, maar was een hele lieve man, hebben we laten vertellen. Alice Cooper en How You Gonna See Me Now. Wel, met een beetje smink erbij zal dat altijd wel best meevallen, denk ik. Hè? Nu ook nog. Hè?
1: De inderdaad onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Tijd voor onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Hearts.

inderdaad. En wat een stem, wat een dame. Natuurlijk ook eens eventjes onze onvergetelijke hit hier in de lunchbreak. Ik heb het allemaal over Bonnie Tyler natuurlijk. En dit allemaal met haar Total Eclipse of the Heart. Als de kleppen maar goed werken, zou ik zeggen. Hè, inderdaad. Als er eentje laat afweten, zal je je niet zo goed voelen, denk ik. Dus Bonnie Tyler met alles erop en eraan. Yeah.

inderdaad heel veel als jingle gebruikt en als een opvullertje gebruikt. Maar wij doen dat natuurlijk niet. Hè. We vinden het veel te mooi. Wat verdorie om een afzakkertje te zijn. The Three Degrees en TSOP en The Sound. Lunchbreken, dat doen we iedere dag natuurlijk. Hè. Van zondag tot en met vrijdagmiddag natuurlijk. En dat met de lekkerste hits. Eventjes doorslikken die hap hier. London Beats, die hadden ook natuurlijk een hele grote hit. Ze hadden een hit of drie waarmee ze goed gescoord hebben in de top 40 in de tijd. En dat is er eentje van A Better Love. Hier zijn ze, de London Beats.

0: bespreek Breaking News Toen.
1: Een hele bijzondere goede donderdagmiddag. Smakelijk eten in ieder geval. We gaan vandaag terug naar 1990. Bluesgitarist Steve Ray Vaughan komt vandaag in 1990 om het leven bij een helikoptercrash na afloop van een concert met Robert Gray en Eric Clapton. Drie crewleden van Eric Clapton overleefden eveneens de crash niet. Hier is Steve Ray Vaughan en hier is hij met dit allemaal met zijn Pride and Joy.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

dan gaan we eventjes mijn koptelefoon wat steller moeten zetten. Die man heeft alle stem inderdaad. Ja, is er nog tot en met morgen vrijdag. Onze artiest van de week natuurlijk. En dat was Bruno Mars. Geef mij maar een Mexicaans hapje. En het allemaal met zijn Risk It All For You. Welkom in deel 2 natuurlijk van de lunchbreak. We zijn er weer tot 1 uur natuurlijk. Hier op jouw fantastisch radiostation. Die mensen zijn er ook voor jou 24 uur per dag. Dus hier is Lois Lane. Fortune Fairy Tale. Hier op jouw radio. Fantastisch dat je erbij bent.

0: lekkere lange versie van Joyce Moroder natuurlijk en Paul Oakley en Always Be Together in Electric Dreams. Dat moet nogal vonken geven als je mij vraagt, hè? Inderdaad wel. Lunchbreken doen we tot 1 uur hier deze donderdag en morgen weer vrijdag. Morgen start het weekend natuurlijk vanaf 12 uur officieel het nationale middaggebeurtenis. Het weekend start morgen op vrijdag om 12 uur. Ja, inderdaad wel. En misschien ga je dan wel een beetje vakantie tegemoet, hè? Je weet het maar nooit natuurlijk, hè?
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze Madonna is nog steeds dame van de week. Hier is ze met Hang Up.

0: inderdaad. Ik vind juist dat de tijd heel snel gaat.
1: Ja.
0: Time goes slowly, hung up. Madonna hoort je natuurlijk hier in de lunchbreak. En dat allemaal hier op Yo Donderdag. Blijf hangen, zou ik zeggen, want straks om 1 uur wel, komt er weer een heel leuk programma aan. Dus stay tuned. Hier op jouw favoriete radiostation. We gaan er nog een klein beetje, ja, hoe moet ik zeggen, we gaan er nog een klein beetje zon in steken in die radio natuurlijk. Hè, want ja, de zomer die komt eraan. En hij wordt lang en heet, heb ik me laten vertellen. Hier is Laidback en Sunshine Reggae.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Vakbond FNV meldt dat het personeel van drogisterijen Kruidvat, Ethos en Holland & Barrett zaterdag weer gaat staken. Het is de tweede staking in een kleine week tijd. Afgelopen zondag werd het werk door de medewerkers van de drogisterijketens ook al neergelegd. De bond is het niet eens met de cao-voorstellen van de werkgevers, waarin onder andere wordt aangestuurd op een halvering van de zondagstoeslag. Op 1 september stijgt het salaris van defensiepersoneel met 6,5%. Begin 2028 krijgen de medewerkers er nog eens 2% bij. Dat heeft defensiestaatssecretaris Boswijk met de vakbonden afgesproken. Ook stijgen de toeslagen voor onregelmatig werk en missies. Militairen in opleiding zullen beter beloond worden en ook moet de mogelijkheid bestaan om op latere leeftijd beroepsmilitair te worden. De komende 3 weken mogen de leden van de vakbonden hun licht over het voorstel laten schijnen. Stemmen zij in, dan is het akkoord definitief. 5 passagiers die op dezelfde Air France vlucht zaten als de Franse arts bij wie ebola is geconstateerd, zitten uit voorzorg in isolatie. De nationaliteit van de mensen die 21 dagen in quarantaine moeten is niet bekendgemaakt. Tijdens de vlucht kreeg de Franse arts hoofdpijn, waarop hij zelf de autoriteiten inschakelde. Het vliegtuig vertrok dinsdag vanuit de Congolese hoofdstad Kinshasa en had als bestemming de Parijse luchthaven Paris-Charles de Gaulle. In het Mexicaanse Cabo San Lucas heeft een automobilist een groep mensen aangereden die vierde dat Mexico van Tsjechië op het wereldkampioenschap voetbal gewonnen had. De bestuurder van de auto is opgepakt en de politie meldt dat meerdere mensen gewond zijn geraakt. De man zou geprobeerd hebben over een weg te rijden waar voetbalfans liepen en hij zou omringd zijn geraakt door mensen die ook in de auto zaten. Volgens Mexicaanse nieuwssites gaat het om 17 gewonden die naar het ziekenhuis gebracht moesten worden. Het weer, warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
3: The music.
4: Music. Oh, I love stuff.
5: Now, here comes the music.
6: Are you ready?
7: Okay, boys.
8: Here we go.
0: You're listening to iTunes Radio.

Wilt gedaan worden. Maar met dit soort temperaturen raad ik het af. Als eerste vandaag Lola Young. En de topscorer van het WK. Het heet Messi. Goedemiddag, welkom op deze donderdag hier bij iTurn. We zijn vandaag 25 juni. En het wordt nog warmer. Oh, Emotions als tweede.

voor de soundtrack van de gelijknamige film The Night Fever. Of Saturday Night Fever van... gespeeld met John Travolta, dacht ik, ja. En pas op, ze schreven dit in een lange weekend. De broers Barry, Robin en Maurits. Samen met de nummer Stayin' Alive. Het kwam uit 1977. De Bee Gees.

18 over 1 hier bij iTunes. Met dit Black Velvet van Alana Miles. Onderweg Simple Minds en nog veel meer. Ondanks de temperaturen gaan we toch bewegen.

0: Yo, every day I turn radio is highly recommended.
1: Rood is al lang het rood niet meer, het rood van rode rozen.

vandaag. Koude rood. Het is hier lekker warm. Ik bekijk de temperatuur. Het loopt hem op tot de 36 graden. Gooi de loper uit en drink een goed glas wijn. En een goed glas wijn. Het zou wel eens de laatste kunnen zijn. Gewoon weer liefde tussen jou en mij. Geen goed nieuws in verband met Marco Borsato. Er worden geen nieuwe shows gepland. Maar voor de fans. Op vrijdag 16 oktober. Dit jaar kunnen ze een hart ophalen in de Soeverein in Lommel. Die avond blijft Rood Singalong. Dan kunnen ze al de grote hits van Marco meezingen. Dit was hem nog even bij ons met het algeheel bekende Rood. Tot aan de paardenplaats hebben we nog Teddy Swims. En deze van de Simple Minds, Don't You Forget About Me.

0: hier in onze studio in West-Vlaanderen. In Veurne. Teddy Swims. Mr. Know It All. Zo ken ik er wel een paar. Tot aan de parelplaat.
1: Turn it up. Dit is de parelplaat van deze week.
0: Komt van Elton John. Uit een album waar hij duet zingt. Hier vandaag met Kiri Lang.

wat zo leuk is aan de dag van vandaag. Dat de temperaturen omhoog gaan in plaats van omlaag. Ja. Lekker zweten. Als de beste. Niet opgeven is de boodschap. En vooral bij radio maken. Ambiance verzekerd. Als er zo druppels van je lijf lopen. Elton John en Kelly Lang. Tot en met zondag de parelplaat hier bij iTunes. Er zijn ook jarigen vandaag op deze 25 juni. Zou vandaag 63 jaar geworden zijn. George Michael. En wordt vandaag 81. Is deze mevrouw. Carly Simon. En dat op de dag van de zeevaarders.

Waarom doet het mens zo moeilijk? Hier bij ons in West-Vlaanderen. Als het een beetje regent en te veel water valt, dat is een noodplan. En als de zon toch weer schijnt en het wordt te warm, dan is er ook een noodplan. Leuk, hè? Hoe is het in Nederland? Geen mens die het weet. Mijn twee ook niet. Maar pas op, één ding was er ook weer vorige week voor mij. Een domper. Mijn geburen gaan veranderen.

Laat me over Oostende. En wie was er? De dame van Oostende, van de Contredam. Lucie Loes. En Oostende. Ik kan jou niet vergeten. Dat is mooi, hè? Kijk, het is zomers.

noemen zich The Boys Band. Het nummer van Rob de Nijs. Het werd zomer. Het blijft hier zomerse muziek regenen op iTunes. Manu Chao.

0: was meteen de voorlaatste voor vandaag. Me gusta. Tú.
1: Radio Reloj. 5 de la mañana.
0: Mooi, hè?
2: No todo.
0: Straks, na 2 uur, is er natuurlijk wel Riek de Ruiter hier op de radio. En vanaf 4 uur deze middag tot en met 7 uur. De jaren 80 tot morgen. Hier.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. In Venezuela zijn door de aardbevingen zeker 164 mensen om het leven gekomen. Dat meldt interim-president Rodriguez. De bevingen vonden rond 6:00 s'avonds lokale tijd plaats. Vanwege een nationale feestdag waren veel mensen thuis. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog verder zal oplopen. Er zijn ongeveer 1000 gewonden gevallen. En op verzoek van Venezuela stuurt de Nederlandse regering een reddingsteam voor hulp na de aardbevingen. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het Urban Search and Rescue Team, bestaande uit reddingswerkers, honden en materieel, vliegt naar het rampgebied. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat de nood hoog is. Hij trekt voor de hulp in het land tot 2 miljoen euro uit. Sjoerdsma heeft zijn medeleven betuigd. Op sociale media deed Buitenlandse Zakenminister Tom Berendsen dat ook. Vanmiddag overlegt het KNMI met verschillende partners of er vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd moet worden. Als dat het geval is, dan zou het voor het eerst zijn dat de weerswaarschuwing om die reden wordt afgekondigd. Afgelopen nacht was de warmste juninacht ooit. Nederland ging gebukt onder een plaknacht. In De Bilt werd 21,4 graden gemeten. Het oude record stamt uit 1947. Toen werd het in de nacht van 27 juni 19,8 graden. Bij een eventuele toekomstige pandemie zal het kabinet zich ook door deskundigen die de maatschappelijke impact van maatregelen kunnen inschatten laten adviseren. Dat staat in het landelijk crisisplan infectieziekten dat door het kabinet naar de Tweede Kamer is gestuurd. Tijdens de coronacrisis luisterde het kabinet vooral naar medici en virologen. In geval van een nieuwe crisis wordt het maatschappelijk impactteam een van de vaste raadgevers van de regering. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to iTunes Radio.
11: Van harte welkom. Een uur lang het beste wat muziek te bieden heeft en meer.
12: En waar zou ik die van moeten?

0: zit er gelijk weer lekker muzikaal in met Maroon 5 en Offenbach en Star Sailor.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij het radio, audio en online programma De Connectie. Met muziek, wetenswaardige feiten en heel veel items. Zodat we wat te vertellen hebben over de muziek, de verhalen van de muziek. Want wist je dat Maroon 5 in 2004 zijn internationale doorbraak beleefde? Met het nummer This Love, dat kan je nog herinneren. Het stond destijds op een album Songs About Jane. En het werd eigenlijk 2 jaar daarvoor al uitgebracht. Maar 2 jaar later werd het pas tot enorme succes. Je kent ze ook nog van She Will Be Loved, bijvoorbeeld Makes Me Wonder en Moves Like Jagger. Dat vind ik echt een nummer met een heerlijk ritme. En ook een nummer wat wij net voor je draaiden als Star Trek. En dat heet What Lovers Do. Wij hebben dadelijk voor je uiteraard 2 keer muziek die je kan verstaan. 2 keer muziek met dezelfde titel. Waarmee wij meteen een connectie maken tussen muziekgeneraties. We hebben 2 classics voor je en we hebben 2 nummers... die hetzelfde zijn, maar dan opnieuw bewerkt. En daarmee vieren wij het oud en nieuw feestje met je. We tellen af en dat aan het eind van dit programma.
1: Welkom. De connectie.

was een fantastische trip. En muziek gaat om een trip. Muziek gaat op reis, want jaren later, decennia later, kan het opnieuw in de aandacht komen. Connectie Music History. Want het was niet alleen maar die hitparadenotering in 1980 voor Lakeside, deze band uit Dayton. Zo heet trouwens ook een band die heerlijke soulmuziek maakt. Nee, want het nummer dat gaat door, hè? Want in 1994 heeft Coolio een sample van het nummer gebruikt, waardoor het weer opnieuw in de aandacht komt. Het was te horen in de film The First Kid met Sinbad in de hoofdrol. En het is ook te horen in de videogame Grand Theft Auto San Andreas uit 2004. En op het radiostation Bounce FM, dat hoort dan bij dat spel, bij die game. En als je als nummer in zo'n game terechtkomt, dan wordt het opgepikt door jongere mensen. En dan ben je verzekerd van bijna een eeuw lang aandacht. Dan word je een soort klassieker en dan ga je mee met het unanieme, het algehele muzikale geheugen van mensen van een bepaalde leeftijd.

0: Omdat ze al meer dan 25 jaar muziek maakt, staat ook Nelly Furtado gewoon in de collectie. Alhoewel je denkt, het is moderne muziek, het is een moderne meid. Is allebei waar. Maar ja, als je langer dan 25 jaar meeloopt in de popmuziek, dan krijg je hier dat mooie plekje. We hebben het over Nelly Kim Furtado, inderdaad. En wist je dat ze de meest succesvolle artiest van Canada is? Want daar komt ze vandaan. Ze heeft meer dan 45 miljoen platen verkocht, waaronder 35 miljoen albums wereldwijd. Ja, en daarmee word je heel erg succesvol in Canada. Critici hebben Furtado's muzikale veelzijdigheid en experimenten met genres opgemerkt. En ze verwierf bekendheid met haar door trip-hop beïnvloede debuutalbum Wo Nelly. Dat was dus in 2000. Dat zowel door critici als commercieel succesvol was. En de top 10 hits I'm Like a Bird en Turn of the Light, ja, leverden haar enorme grote hits op.
1: Meer dan 40 jaar. Double Trouble.

0: altijd op zoek naar de muzikale connectie in de titel en tussen muziekgeneraties in deze Double Trouble. Deden we dat met Martin Jasper, die hoorde je net. It Takes Two, en daarvoor, dat heb je herkend. Maar heb jij ook wel eens afgevraagd van wie dat nummer nou eigenlijk is? Wie zingen dat nou eigenlijk, dat It Takes Two? We zingen het allemaal zo mee. Soms dans je erop. Van Marvin Gaye en van Kim Weston. Een zeer succesvol duet, wat eind 1965 werd opgenomen. En in 1966 werd uitgebracht op het Tamla-label van Motown. Het werd geproduceerd door Kim Weston's toenmalige echtgenoot. En het draaide om een romantische tekst die aangaf dat veel dingen in het leven, bijvoorbeeld dromen, liefde en wensen, en die kan je beter doen met z'n tweeën dan alleen. Maar misschien is dat achterhaald, want we hebben het hier over 1965. De single werd Marvin Gaye's meest succesvolle duetsingle tot dan toe. Later werd dat overtreffen door zijn duetten met Tammy Tyrell. Dit is de connectie tussen muziekgeneraties met nog veel meer muziek. Zo direct muziek die je kan verstaan. We hebben nog een classic voor je uit de jaren 80. En nog een uit de jaren 80. En dan ook in de vinylde uitvoering. Daarom vieren wij oud en nieuw. En aan het eind van het programma beleven wij muziek nog meer door middel van live muziek.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek. Dit is de generatie Connect.

0: krijg je nou echt het jaren 80 gevoel. En vooral dat je ergens in een discotheek stond en dit nummer voorbij kwam. Een van de grootste disco hits uit die jaren.
1: Hitzound.
0: Raadpleeg even de site van hitzound.com met een Z. Wat een fantastische muzikale site is dat. En ook ontzettend leuk om Hitzound op Facebook te volgen en op Instagram. Je krijgt dan elke dag de leukste muzikale weetjes om je oren. En daar zijn we hier dol op natuurlijk. Connectie tussen muziekgeneraties. We gingen terug naar juli 1981. Op die dag kwam Lime binnen in de Nederlandse top 40 met Your Love. Disco track werd geschreven door twee mensen die later niet op het podium te zien waren. Dat waren namelijk andere mensen die je toen zag. En het is ook weer een Canadese band. We hadden toevallig Nelly Furtado al. Ze bereikte de eerste plaats in Amerika en ook in Nederland werd het een hele grote, dikke hit. Ze had ook nog een tweede nummer uit, dat heette Babe, We're Gonna Love Tonight, maar daar bleef het wel een beetje bij voor Lime. Maar Dennis Lepage, of Lepage mag je ook zeggen, die maakte later nog songs onder de naam Nina Nobles, een zangeres. Dus mocht je nog meer van Lime of Lime Alike muziek willen horen, zoek dan even op Nina Nobles.
1: Hitzound, the soundtrack of your life.
2: De connectie, de fascinerende honden.
1: Nummer 3.

Fascinerende 100, het crossover-programma van dit radioprogramma De Connectie. Wij maken elke maand en voor elke feestdag een prachtige top 100 met verschillende onderwerpen. Dit was nummer 3 uit de lente. Top 100, The Spring is in the Air. Top 100, De Fascinerende 100, zoals je wilt. Wil je daar meer informatie over? Wil je hem uitzenden? Wil je hem beluisteren? Mail me dan even.

0: Er bestaat een foto van Rasputin uit 1916.
1: Oh, those Russians.
0: Ja, en moeten we dit eigenlijk wel draaien? Vraag je dan opeens af. We draaiden hem hier in de Oud en Nieuw, wat normaal een feestje is. We draaiden Majestic en de remix van Rasputin en daarna het origineel van Boney M. Maar we zijn hier voor muziek en niet voor politiek. Hij was een Russisch staret in wording. Het is beter om een staranik te noemen. Dat is een rondreizende pelgrim. Hij kwam aan het hof van tsaar Nicolaas II van Rusland als geestelijk leidsman. En 2 jaar later werd hij uitgenodigd als gebedgenezer voor zijn zoon. Ja, dat was Rasputin. En daar heeft Boney M een nummer over gemaakt.
2: In memoriam.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Vanmiddag tikte de thermometer in de Bilt ruim 30 graden aan en daarmee is een landelijke hittegolf een feit. Dat laat het KNMI weten. Voor een hittegolf moet het in de Bilt 5 dagen op rij warmer dan 25 graden worden, waarvan 3 dagen meer dan 30 graden. Afgelopen nacht was het met 21,4 graden de warmste juninacht ooit gemeten. Maar het KNMI verwacht dat het aankomende nacht nog warmer gaat worden. De overheid heeft van de gezondheidsdienst het advies gekregen om alcoholgebruik voor iedereen te ontmoedigen. Denk bijvoorbeeld aan het uit de supermarkt halen van alcohol of het verhogen van de accijnzen. Volgens de raad is er overtuigend bewijs dat alcohol het risico op 7 soorten kanker laat toenemen en ook lopen organen het risico beschadigd te raken. Het aantal volwassenen dat alcohol drinkt is in ruim 10 jaar tijd wel iets afgenomen van 81% naar 76%. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil dat de zorgvilla's van Expertcare in Vleuten en Waalre uiterlijk op 1 juli hun deuren sluiten. Volgens de inspectie is er sprake van gebrek aan kwaliteit en veiligheid van de zorg bij de instelling. De komende dagen moet een andere plek voor de kinderen met een beperking die zorg bij Expertcare krijgen worden gezocht. Een tijdje terug liet de langdurige zorgminister Mirjam Sterk nog weten dat de villa's voorlopig niet zouden sluiten, tenzij er op tijd een andere plek voor de 35 bewoners werd gevonden. Op verzoek van Venezuela stuurt de Nederlandse regering een reddingsteam voor hulp na de aardbevingen. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het Urban Search and Rescue Team, bestaande uit reddingswerkers, honden en materieel, vliegt naar het rampgebied. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat de nood hoog is. Hij trekt voor de hulp in het land tot 2 miljoen euro uit. Sjoerdsma heeft zijn medeleven betuigd. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: Playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Van harte welkom bij een uur lang muziek en zijn verhalen.
3: De Ruiter van

0: Carlita en Sophie Tucker, je hoort in Manhattan. En daarvoor The Romantics en Talking in Your Sleep.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij het radio, audio en online programma De Connectie. Wat je hier en nu kunt beluisteren, maar ook via mixcloud.com/connectie. Mijn naam is De Ruiter en we gaan je het komende uur verwennen met muziek, items en wetenswaardigheden. De verhalen achter de muziek, maar die moeten vooral niet te lang duren, want het gaat hier om de muziek. Maar wist je dat de Romantics nog steeds bestaan? Ja, het is rock, power, pop en new wave. Ze bestaan sinds 1977 en ze hadden twee hits waarvan wij er één voor je draaiden net uit 1984. Die andere was eerder, 4 jaar eerder. En die heette What I Like About You. En Bugs Fizz heeft het nummer wat wij draaiden, Talking You in Sleep, in 1984 gecoverd. En daarmee ook een hit behaald. Wat doen wij verder hier in De Connectie? Blijf bij ons. We hebben 2 keer muziek die je kan verstaan. Op de helft van het programma gaan wij dubbel op in de Double Trouble met 2 keer. Een nummer met dezelfde titel waarmee wij meteen een connectie maken tussen muziekgeneraties. Dat doen wij nog een keer door oud en nieuw met je te vieren in een cover en een origineel. We hebben live muziek en uiteraard 2 classics.
1: Welkom. De connectie.

0: Oh, wat een heerlijke band was dit, hè? Oh, Change. We draaiden hun debuutsingle en die heet A Lover's Holiday.
1: Hier doseren we in de muziekhistorie.
0: Meteen een van de grootste dance hits aller tijden. Het staat op een album The Glow of Love. En samen met de titeltrack van dat album en Searching waren dat zeer succesvolle singles in de dance charts. Ze stonden zelfs 9 weken op nummer 1. Dat was in die tijd een record. En die 3 nummers waren de meest succesvolle dance charts noteringen van 1980. Ze stonden dus op nummer 1, 2 en 3 in dat jaar. En niet vergeten dat de lead song voor de nummers The Glow of Love en Searching werd verzorgd.

Elke band, singer of songwriter heeft een grootste hit. All right, all right. Dit is de Best Of.

zomaar even de best of in de collectie. En dit was de best of Level 42. Dit was de single die het meest gestreamd is. Lessons in Love, is het ook jouw favoriet van Level 42? Denk eens even na. Wat hebben ze allemaal uitgebracht? Het was vroeger een band die stadions vulde. En tegenwoordig vullen ze concertzalen, theaters en poppodia. Zo onlangs nog live gezien. Ik kan je zeggen, treden ze ergens op in de buurt of moet je er een stukje voor reizen? Ga doen, want het is echt een trip down memory lane. De hits zijn fantastisch en ze spelen nog steeds geweldig. En hebben ze dan de laatste tijd nog wat nieuws uitgebracht? Nou, de laatste tijd, in 2013 was dat voor het laatst. En dat hoor je nu hier op de achtergrond. Want wij draaien de titeltrack van het album Sirens. Het was eigenlijk een EP, een hele korte LP. Maar ja, er zijn geen LP's meer, dus het staat op Spotify. Dan kan je het terugvinden in 2013 dus. Even zoeken op Sirens en Level

0: connectie tussen muziekgeneraties en tussen de titel van twee nummers. We draaiden Damn Swindle en The Pointer Sisters. En The Pointer Sisters titel, die kende je ongetwijfeld. Happiness, wat zijn we blij. En Damn Swindle heeft die titel in 2026 ook gekozen voor de nummer. En dat wordt natuurlijk steeds lastiger hoe verder de tijd vordert. Ja, hoeveel titels er vergeven zijn. Wat ga je nog verzinnen? Welk nummer heeft nog nooit een titel gehad die niet eerder uitgebracht is? Het blijft lastig. Maar doe je best. En is het niet zo, dan zijn wij er blij mee. Want dan kunnen we ze hier draaien in de connectie. In The Double Trouble. Meiden vocal groep uit Oakland, Californië. In de jaren 70 en 80 hadden ze heel veel succes. Deze zusjes Pointer. Hun repertoire bevatte vele genres. En ze hebben gedurende hun carrière 40 miljoen platen verkocht. Ze hebben de 3 Grammy Awards gewonnen en kregen in 1994 een ster op de Hollywood Walk of Fame. En tussen 1973 en 87 hadden ze 13 hits. Ja, het zijn er nogal wat. I'm so excited. Vind ik zelf de leukste. Die schiet me zomaar even te binnen. En hoe is dat bij jou? Ja, dan zou je kunnen zeggen the best of the Pointer Sisters. Dat doen we een andere keer in de connectie. Nu doen we nog 2 keer muziek die je kan verstaan. Een classic. We gaan oud en nieuw met je vieren. En we hebben nog live muziek. Blijf bij ons.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek. Dit is de generatie Connect.

weet je misschien het eerste wat je ooit hoorde van Crew and the Gang. In mijn geval was dat zo in 1979. Maar hun geschiedenis gaat jaren, zo niet decennia, hiervoor van start. Want de band bestaat al enorm lang. Wij draaiden Ladies Night, destijds in clubs en bars en discotheken trouwens. Het is nog steeds wel volgens mij bedoeld om meer vrouwelijke klanten te trekken. En wat krijg je voor klanten als er meer vrouwen in je zaak zijn? Juist, meer mannen.

altijd voortleven, ook als een artiest door een noodlottig ongeval om het leven komt. Angie Stone hoorde je hier in de In Memoriam, omdat wij graag mogen terugdenken en aandacht besteden aan muzikale nalatenschap van artiesten. Ja, zonder dat ze er niet meer is. Maar muziek blijft altijd aanwezig en blijft altijd gemaakt worden. Er was een hele leuke recensie over dit nummer op Dansende Beren. Die zou je even moeten lezen. Dansendeberen.be. Dit is Maintained Love.

uur van plezier uit je radio. Dit is De Connectie. Oh yeah, De Connectie. De Connectie, het oud en nieuw radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Onderwijsstaatssecretaris Judith Thiele wil precies weten hoe het kan dat de basisschool van Forum voor Democratie van de Onderwijsinspectie goedkeuring heeft gekregen. De FVD-school opent in augustus de deuren en wordt gefinancierd door het Rijk. FVD-grondlegger Thierry Baudet zei tijdens het debat dat er aparte leertrajecten voor jongens en meisjes komen vanwege biologische verschillen tussen de seksen. Thiele reageerde dat er in de wet staat dat er gelijkwaardige voorzieningen voor jongens en meisjes moeten zijn. Vanwege de hittegolf zijn in Frankrijk uit voorzorg 2 kernreactoren stilgelegd. Hiermee wordt voorkomen dat er te veel heet koelwater de rivieren instroomt. Tijdens warm weer wordt af en toe de energieproductie naar beneden geschroefd of zelfs stilgelegd om dieren en planten in het water te beschermen. En de hitte veroorzaakte ook problemen op het Franse spoor. Net buiten Parijs viel een Eurostar-trein stil, waardoor honderden passagiers urenlang in de volle zon moesten wachten voordat ze weer verder konden. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. Het gaat om de tanker Deliver die vaart onder de vlag van Kameroen. De Russische schaduwvloot wordt ingezet om de sancties tegen het land te omzeilen. Vorige week onderschepte het Verenigd Koninkrijk in het kanaal ook al een tanker met Russische olie. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een optreden in de Grand Casino Arena in Minnesota vroegtijdig moeten afbreken, omdat hij zich niet goed voelde. Tijdens het nummer Dancing on the Ceiling had de 77-jarige Richie moeite om rechtop te blijven staan. Hij deed opnieuw een poging achter de piano met Three Times a Lady, maar voelde zich duizelig. Saxofonist Dino Soldo verklaarde dat Lionel niet verder kon spelen. Het optreden in Minnesota was de eerste in de reeks van 25 die Richie samen met Earth, Wind & Fire zal geven. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Morgen zal voor het eerst in Nederland vanwege de tropische temperaturen code rood van kracht zijn. Met uitzondering van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland, daar geldt code oranje en op de Wadden code geel. Morgen kan de thermometer mogelijk de 40 graden aantikken. Op de site van het KNMI staat te lezen dat de weersituatie voor zoveel schade, letsel en overlast kan zorgen dat het maatschappij ontwrichtend kan zijn. Code rood gaat om middernacht in. Het advies luidt: ga alleen naar buiten als het echt nodig is. Het Rode Kruis heeft na de aardbevingen in Venezuela giro nummer 5125 geopend, waarop mensen geld kunnen doneren. Duizenden mensen hebben op dit moment dringend hulp nodig. Giro 5125 werd eerder gebruikt voor hulp aan Oekraïne en Haiti. Afgelopen nacht, Nederlandse tijd, werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. De Venezolaanse autoriteiten hebben al 164 doden gemeld, maar verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen. Tata Steel heeft in Herman van der Meijden de nieuwe directeur communicatie en publieke zaken gevonden. Van der Meijden volgt Donald Pols op, die na 1 dag zijn post alweer verliet nadat zijn verleden als leider van een extreemrechtse studentengroep in Zuid-Afrika op straat kwam te liggen. Van der Meijden was eerder bestuurder bij Stichting Gelijkwaardig Herstel en zal op woensdag 1 juli bij Tata Steel beginnen. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. Het gaat om de tanker Deliver, die vaart onder de vlag van Kameroen. De Russische schaduwvloot wordt ingezet om de sancties tegen het land te omzeilen. Vorige week onderschepte het Verenigd Koninkrijk in het kanaal ook al een tanker met Russische olie. Het weer. Het blijft nog lang warm. In de nacht is het in het noorden rond de 15 graden en in het zuiden en midden 22 graden. Morgen opnieuw tropisch. Bij weinig wind tikt de thermometer de 29 tot 39 of zelfs 40 graden aan. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
1: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Bas de Meeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Het KNMI heeft voor vrijdag vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd. In het noorden en Zeeland geldt code oranje. De hitte kan voor mensen die het tot gezondheidsklachten leiden en wordt maatschappijontwrichtend genoemd. Veel evenementen zijn afgelast en werktijden zijn aangepast. Geadviseerd wordt voldoende te drinken, op kwetsbare mensen te letten en niet op pad te gaan, omdat problemen op de weg en het spoor niet uit te sluiten zijn. Er is ook een verhoogd risico op natuurbranden. Ook elders in Europa zorgt de hitte voor problemen. Ook in Frankrijk, Engeland en Italië geldt code rood. Er zijn in Italië gisteren zeker 5 mensen vanwege de hittegolf overleden. In Frankrijk kwamen meer dan 40 mensen om door verdrinking. De hittegolf trekt vanuit het westen van Europa naar het oosten. Op zaterdag kan het in Duitsland 40 graden worden en op zondag wordt deze grens naar verwachting ook in Polen, Tsjechië, Slowakije, Oostenrijk en Hongarije doorbroken. 3 rechters van het internationaal strafhof in Den Haag spannen een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse regering vanwege de sancties die zij hebben gekregen na onderzoeken naar Amerikaanse en Israëlische oorlogsmisdaden. De rechters hebben te maken met visumrestricties en de toegang tot hun Amerikaanse banktegoeden en e-mails op Amerikaanse servers is geblokkeerd. De rechters noemen de sancties een aanval op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Het Rode Kruis heeft na de aardbevingen in Venezuela giro nummer 5125 geopend. Het Zuid-Amerikaanse land werd vannacht getroffen door 2 aardbevingen. De Venezolaanse autoriteiten hebben al 164 doden gemeld, maar verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. De Tweede Kamer heeft zich vandaag nog niet duidelijk uitgesproken over de opheffing van het dorp Moerdijk vanwege de bouw van een energieterminal en industrieterrein zoals het vorige kabinet van plan was. Volgens het huidige kabinet is het dorp misschien toch nog te redden. Staatssecretaris Debat van Klimaat en Groene Groei gaat hierover volgende week met de provincie Noord-Brabant en de gemeente praten. Sommige bewoners zijn al verhuisd. Het KNMI heeft voor vrijdag vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd. In het noorden en Zeeland geldt code oranje. De hitte kan voor mensen dier tot gezondheidsklachten leiden en wordt maatschappijontwrichtend genoemd. Veel evenementen zijn afgelast en werktijden zijn aangepast. Geadviseerd wordt voldoende te drinken, op kwetsbare mensen te letten en niet op pad te gaan, omdat problemen op de weg en het spoor niet uit te sluiten zijn. Er is ook een verhoogd risico op natuurbranden. Drie rechters van het internationaal strafhof in Den Haag spannen een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse regering vanwege de sancties die zij hebben gekregen na onderzoeken naar Amerikaanse en Israëlische oorlogsmisdaden. De rechters hebben te maken met visumrestricties en de toegang tot hun Amerikaanse banktegoeden en e-mails op Amerikaanse servers is geblokkeerd. De rechters noemen de sancties een aanval op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. En er zijn vanmiddag op een parkeerplaats bij Schiphol twee bussen op elkaar gebotst. Daarbij vielen drie gewonden, de chauffeur en twee passagiers. De chauffeur moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De schade aan de bussen is groot, zo meldt regionale omroep NH. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekendgemaakt. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: iTunes Radio. Now.
4: Bart van der Heuvel. Bart's Guitar Platform.
5: Get ready.
3: iTunes Radio.
6: Tel je buren alvast maar dat ze de stofzuiger klaarzetten. Want bij dit programma gaan we grondig het stof uit je speakers blazen.
7: Ik zeg een hele goede avond en van harte welkom bij Bart's Guitar Platform op deze donderdag van 25 juni 2026. Bij jouw wekelijkse gitaarprogramma. De naam is Bart van der Heuvel. Vanavond hoor je aflevering 451 van Bart's Guitar Platform. Je weet het, ik mag het presenteren, maar de muziek wordt samengesteld door Luc Jansen. En in het aankomende uurtje, we gaan gewoon weer op zoek naar de lekkerste gitaarmuziek voor jou. En die komt uit de 9 volgende stromingen: rock'n'roll, punk, Motown sound, psychedelic sound, reggae, disco, country, soul en blues. Eigenlijk hebben we 10 muziekstromingen. Waarom? Nou ja, we sluiten natuurlijk af met een surfnummer natuurlijk. Nou ja, officieus dan. Live muziek zei je, de Jay Giles Band staat klaar voor je met twee mooie nummers. Maar de opening van Bart's Guitar Platform, hij wordt altijd verzorgd door de gitaarmeester Mr. James Marshall Hendricks. We zijn bezig met outtakes van het album Axis Bold as Love. Allemaal van die studio outtakes die het allemaal niet mochten halen, demo's. Het mocht allemaal niet uitgebracht worden. En nu hebben we het lekker wel. Deze week hebben we Spanish Castle Magic. Het is een instrumentale versie en hij staat te boek als Take 2. Welkom bij het programma Bart's Guitar Platform.

Spanish Castle Magic. Instrumentaal. En ja, je hoorde dat hij creatief bezig was. Maar als je naar het begin had geluisterd, dan hoorde je ook de stem van Eddie Kramer. Als deze Chas Chandler had gestaan, dan was het lang niet zo langdradig geworden als zoals je het nu hebt gehoord. Want die, ja, ik heb geen basgitaren meer, dus Hendrix, neem die handel op. Dan kunnen we een album uitbrengen. En met Eddie Kramer was dat, ja, wat meer relaxed, zullen we maar zeggen. Ik blijf met je in de jaren 60, we stappen de rock'n'roll binnen. Deze week de muziek van Donovan, je hoort het nummer Gold Watch Blues. En dat vind je op zijn debuutalbum met de titel What's Been Did and What's Been Hit. Nee, kwam niet uit op single. Maakte dit dus een albumtrack.

0: uit de muziekstroming punk, zei hij vrolijk, hoorde je de Agnostic Front met Urban Decay. Agnostic Front is een hardcore punkband en komt uit New York City in de Verenigde Staten van Amerika. Bestaat al sinds 1980 en het nummer Urban Decay komt van het album Get Loud. En dat kwam 8 november 2019 uit. Je weet het, van de punk stappen we lekker de Motown Sound binnen. Het is een stuk rustiger, ja, je hebt gelijk. En voor deze week heb ik de muziek van Holland en Dozier. Dozier moet ik zeggen. En dit zijn Brian en Lamont. Je hoort zo het nummer What Goes Up. Inderdaad, Must Go Down. Kom uit in 1963, is geschreven door de twee genoemde heren. En die andere Holland, oftewel Edwards. En je hoort ook The Four Tops, The Andettes. En natuurlijk, anders zouden geen muziekinstrumenten horen zijn, The Funk Brothers.
1: Detroit, Michigan, the home of Motown. This is the Tamla Motown Sound.
2: I told you, what goes up?

Hoor je dat? Liep een eend op het einde van de studio binnen. Nee, dat is een wah-wah gitaar. Hey, hele goede avond. 19 minuten over de klok van 7. Je luistert naar Bart's Guitar Platform. Op deze lekkere warme donderdagavond van 25 juni 2026. En wij waren in de stroming beland met de naam The Psychedelic Sound. Je hoorde de Rugbees met het nummer You, I. Kwam uit op single in 1969. En de Rugbees, een band uit Louisville, Montana in de Verenigde Staten van Amerika, brachten eigenlijk alleen maar covers uit. Dus dit nummer is eigenlijk uniek. Maar het is geschreven door het bandlid Steve McNichol. En de andere leden van de band waren Chris Hubbs, Mike Urney, Eddie Vernon en Glenn Howerton. Je weet het. Van de psychedelic sound duiken we heerlijk de reggae binnen voor je. Deze week de muziek van Exodus. Je hoort het nummer Pharaoh's Walk. Het kwam uit op single in 1970. En Exodus bestond uit Jack Price, Terry Dwyer en Charles Colin Dial. Ah, start hier.

0: Uit de muziekstroming disco hoorde je Carol Douglas met het nummer Doctor's Orders. Roger Cook, Roger Greenaway en Gough Stephens. Zij schreven het en het werd in Engeland uitgebracht door Sunny. Zij zong het als duo met haar zus Sue. En ze werkten samen als sessiezangeressen. Maar werden later de ene helft van The Brotherhood of Man. Terug naar het nummer Doctor's Orders. In Amerika werd het uitgebracht door, precies, Carol Douglas. Zo dadelijk heb ik nog 3 muziekstromingen voor je. En je weet het, als afsluiter springen we op de surfplant. We ride the waves. Ik heb nog een heerlijk surfnummer voor je. Maar eerst dit.
1: As you noticed, we're at the bottom of the hour. It's time for some live tracks, Bart.
0: Zeer zeker, er staan weer 2 heerlijke live nummers voor je klaar bij Bart's Guitar Platform. Deze week de Jay Giles Band op bezoek. Het album heeft de titel Live Full House en het kwam 26 september 1972 uit. Opnamen hiervoor werden gemaakt in de Cinderella Ballroom in Detroit, Michigan. En opgenomen 21 en 22 april 1972. Gaan we naar de muziek? Doen we. Serve You Right to Suffer, dat is het eerste nummer wat je hoort. En daarna hoor je Looking for a Love. Hier is de Jay Giles Band live.
2: Serve you right to suffer, baby. Serve you right. You gonna live alone.

alsjeblieft. Ruim een kwartier lang. De Jay Giles Band live op je radio. Kan gewoon. Looking for love and therefore serves you right to suffer. Nu, we stappen binnen. De muziekstroming country. Je hoort de muziek van Freddie Hart met het nummer On the Prowl. Kom uit in 1957 en op single. En is in de stijl rockabilly.

0: Met nog 13 minuten op de klok voor deze Bart's Guitar Platform zaten we in de Soulhoek en hoorde je Percy Sledge met het nummer What Am I Living For, dateert voor hem uit 1967. Geschreven door Fred J. en Art Harris. En dat deden zij al in 1958, want de heer Chuck Wills was namelijk de eerste in maart 1958 die het opnam en het ook uitbracht. Tijd voor dit.
1: Say Bart, I think it's time for a blues record. Well, come on, what are you waiting for? Just press play.
0: Zeer zeker, een bluesnummer, jawel, staat klaar voor je. Titel van het nummer is Future Blues. Het is van Willie Brown. Geboren in 1899 of 6 augustus 1900. Overleden, dat is wel helemaal zeker, 30 december 1952. Maakte zijn muziek in de stromingen Delta Blues en Country Blues. En voor het nummer Future Blues gaan we terug in de tijd naar het jaar 1930.

0: En met Love Me Two Times van The Doors uit 1967 zijn we weer aan het einde gekomen van Bart's Guitar Platform van deze week. Luc Janssen, ik zeg dankjewel voor het luisteren. Er staat nog één nummer voor je in de player. Is een surfnummer. En is deze week van Jim Messina en The Jesters. En het nummer heet trouwens The Jester. Jim Messina, geboren 5 december 1947. Je hoort hem trouwens op leadgitaar in dit nummer. En Jim was trouwens ook lid van Buffalo Springfield. En jawel, Luggins en Messina van Your Daddy Don't Dance and Your Mama Don't Rock and Roll. Ik zeg blijf gezond, natuurlijk van elkaar. Graag weer tot de volgende week voor weer een nieuwe aflevering van Bart's Guitar Platform. Tot dan, zeg ik. Joep, doei!
1: Are you ready to go surfing?

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Vanwege code rood worden voor morgen steeds meer activiteiten afgezegd. Zo zijn behalve in het noorden en in Zeeland fysieke rechtszittingen van rechtbanken afgelast. Bij spoedzaken vinden ze mogelijk online plaats. Ook rijexamens gaan morgen in de code rood provincies niet door. De attractieparken Walibi, Drievliet en Hellendoorn blijven dicht. En netbeheerder Liander stelt onderhoudswerkzaamheden uit, behalve in Friesland. Maar storingen zullen wel worden verholpen. Een Duitse arts heeft vandaag bekend dat hij 12 patiënten heeft gedood. De 41-jarige arts uit Berlijn bracht zijn ongeneeslijk zieke patiënten om met een dodelijke mix van medicijnen. Daarna stichtte hij brand om de sporen uit te wissen. De arts deed zijn bekentenis volkomen onverwacht toen de aanklagers telefoongesprekken met zijn vrouw afspeelden. Justitie vermoedt dat het om nog meer gevallen gaat. 76 andere gevallen worden nog onderzocht. De Tweede Kamer heeft zich vandaag nog niet duidelijk uitgesproken over de opheffing van het dorp Moerdijk vanwege de bouw van een energieterminal en industrieterrein zoals het vorige kabinet van plan was. Volgens het huidige kabinet is het dorp misschien toch nog te redden. Staatssecretaris De Bat van Klimaat en Groene Groei gaat hierover volgende week met de provincie Noord-Brabant en de gemeente praten. Sommige bewoners zijn al verhuisd. En er zijn vanmiddag op een parkeerplaats bij Schiphol 2 bussen op elkaar gebotst. Daarbij vielen 3 gewonden, de chauffeur en 2 passagiers. De chauffeur moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De schade aan de bussen is groot, zo meldt regionale omroep NH. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekendgemaakt. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 188. Zo'n 200 mensen zitten nog vast onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden, zo melden de autoriteiten. Uit het noorden van het land komen berichten over plunderingen van winkels. Veel landen, waaronder ook Nederland, sturen reddingsteams. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend. Ook veel scholen blijven morgen vanwege de extreme hitte dicht. Daarnaast worden behalve in Zeeland en in het noorden van het land op veel plaatsen rechtszaken en rijexamens afgelast. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. De attractieparken Walibi, Drievliet en Hellendoorn blijven ook dicht. En netbeheerder Liander stelt onderhoudswerkzaamheden uit, behalve in Friesland. Storingen zullen wel worden verholpen. De nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella geeft gewapende groepen in zijn land een maand om hun wapens in te leveren. De rechtsconservatieve leider wil de rebellen desnoods met geweld uitschakelen. Dat was een van zijn verkiezingsbeloftes. Hij werd in zijn campagne gesteund door Amerikaanse president Trump. De la Espriella won de verkiezingen met een minieme meerderheid van net 1%. Een Duitse arts heeft vandaag bekend dat hij 12 patiënten heeft gedood. De 41-jarige arts uit Berlijn bracht zijn ongeneeslijk zieke patiënten om met een dodelijke mix van medicijnen. Daarna stichtte hij brand om de sporen uit te wissen. Justitie vermoedt dat het om nog meer gevallen gaat. 76 andere gevallen worden nog onderzocht. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Er zijn vandaag in Nederland meerdere mensen verdronken. In de Waal bij Nijmegen sprong een man vanaf een brug in het water. Hij werd na een zoekactie met een drone en helikopter een uur later doodgevonden. Bij het Limburgse dorp Middelaar kwam een persoon om het leven bij een botsing met een boot. En in de Strijk Viertelplas in Utrecht is vanavond een 13-jarige jongen gevonden. Of het om een verdrinking gaat is nog niet bevestigd. Ook de keuringsstations van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het testcentrum in Lelystad zijn morgen gesloten vanwege de hitte. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. Daarnaast worden op veel plaatsen rechtszaken en rijexamens afgelast. En veel scholen, maar ook de attractieparken Walibi, Drievliet en Hellendoorn gaan morgen niet open. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 188. Zo'n 200 mensen zitten nog vast onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden, zo melden de autoriteiten. Uit het noorden van het land komen berichten over plunderingen van winkels. Veel landen, waaronder ook Nederland, sturen reddingsteams. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend. De nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella geeft gewapende groepen in zijn land een maand om hun wapens in te leveren. De rechtsconservatieve leider wil de rebellen desnoods met geweld uitschakelen. Dat was een van zijn verkiezingsbeloftes. Hij werd in zijn campagne gesteund door de Amerikaanse president Trump. De la Espriella won de verkiezingen met een minieme meerderheid van net 1%. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear.
3: You're listening to the Ricky Tunson Show here on iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
3: Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht opzetten in Libanon. Het mandaat van de huidige missie van de Verenigde Naties loopt eind dit jaar ten einde en er mag dan volgens de Franse president Macron en de Italiaanse premier Meloni geen machtsvacuüm ontstaan. Macron zei dat Libanon geen bruggenhoofd voor een regionale escalatie mag worden. Het VN-vredesleger kent op dit moment zo'n 7500 blauwhelmen uit bijna 50 landen. Online supermarkt Picnic bezorgt vrijdag vanwege de hitte alleen 's ochtends en 's avonds. Ook de keuringsstations van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het testcentrum in Lelystad zijn morgen gesloten vanwege de hitte. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. Er zijn vandaag in Nederland meerdere mensen verdronken. In de Waal bij Nijmegen sprong een man vanaf een brug in het water. Hij werd na een zoekactie met een drone en helikopter een uur later doodgevonden. Bij het Limburgse dorp Middelaar kwam een persoon om het leven bij een botsing met een boot. En in de Strijk Viertelplas in Utrecht is vanavond een 13-jarige jongen gevonden. Of het om een verdrinking gaat is nog niet bevestigd. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 12 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
3: Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachte extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Everything I want to hear.
5: iTunes Radio.
0: DJ Kicken, 90s Forever Mix.
6: Get ready.
5: iTunes Radio.
0: DJ Kicken. DJ Kicken's 90s Mix.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
3: Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachte extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Yesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: de nacht. Het is nu 2:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
2: Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen.